0: Kiekeboe.
1: Kiekeboe.
0: Hallo allemaal.
1: Dag jongens en meisjes.
0: Wat leuk dat jullie er zijn, zeg.
1: Nou en of.

0: Zeg, Morrel.
1: Ja?
0: Ik heb toch zo'n leuke nieuwe dans geleerd. Zal ik het eens voordoen?
1: Nou, als ik er maar niet te moe van word.
0: Nee joh, het is juist leuk om te dansen. En het heet de knieëndans.
1: Moeten we dan op onze knieën dansen?
0: Nee, met je handen op je knieën.

0: Ietje, ik ben eigenlijk niet zo eerlijk geweest tegen Morrel.
1: Stom van mij, hè? Morrel mag best toverdrankjes maken. Ik wilde hem alleen maar een lesje leren.

0: centje hebt.
1: Morrel!
0: Dat is het fijnste wat er is.
1: Ja.
0: Ik had niet moeten jokken. Mm-hmm. Over de bof die er niet is.

0: kijk, Moddel. Mama Hocus Pocus heeft echt van alles in haar keuken.
1: Ja.
0: Alles wat er in de taart moet. Lees maar voor.
1: Oh ja, oké. Ik pak het boek er even bij. Allereerst vleermuisboten en kruiden die geplukt zijn in de magische vallei bij maanlicht.
0: Pardon? Vleermuisboter?
1: Ja, dat staat er.
0: Oké, eens even kijken. Ja, heb eens.
1: En dan een pak drakenmeel.
0: Drakenmeel? Wat een vreemd recept, Moddel. Maar ja, goed. Hey, kijk, hier staat zo'n pak.

Weet je wat ik het allerleukste vind als het regent? Om dan zo lekker door de plassen te stampen. Doen jullie dat ook wel eens? Heerlijk, hè? Nou, daar heb ik...

Leuk hè jongens? Zullen we het nog eens doen? Maar nu met z'n allen. Ga allemaal maar staan. Doen jullie mee? Nou dan.

0: De vlek. Het is winter, maar boven het huis van Toos Toverhoed straalt een heerlijk zonnetje. Mama Hocus Pocus heeft voor vandaag een prachtige zomerdag getoverd. Toos zit in de tuin te tekenen. Morrel is al een paar dagen op wintersportvakantie en Toos wil hem verrassen met zijn eigen portret. Zo, dat wordt prachtig, zegt mama Hocus Pocus die net de tuin inkomt met een volle wasmand onder haar arm. Best goed geluk, hè, mam, zegt Toos tevreden. Nou en of, ik denk dat Morrel straks reuzenblij is met zo'n mooie tekening van zichzelf. Hocus Pocus hangt een hagelwit tafelkleed aan de waslijn. Dan pakt ze een glazen bol uit de wasmand. Weet je nog dat Morrel beloofd heeft om jou vandaag te bollen? Vraagt ze. Ik moet even weg, dus ik geef de bol aan jou. Ze legt de glazen bol in het gras. Ik denk dat Morrel het wel naar zijn zin zal hebben in die besneeuwde bergen. Nou, dag lieverd, tot straks. Doei, zegt Toos. En ze doopt haar ganzenveer nog maar eens in de inktpot. Even later zwaait ze naar haar moeder, die overvliegt op haar heksenbezem. Het is hier maar saai eigenlijk, zonder mijn vriendje, denkt Toos. En Morrel heeft natuurlijk een hoop lol daar in de sneeuw. Lekker sneeuwballen gooien, sleetje rijden, skiën. Misschien had ik toch mee moeten gaan. Maar ja, ik houd wel van schaatsen. Maar skiën is niks voor mij. Veel te gevaarlijk. Als Morrel maar uitkijkt. Straks komt hij nog terug met 2 of 3 gebroken benen. Of 4. Bezorgd pakt Toos de inktpot en zet nog een lijn op het papier. Opeens ligt de glazen bol op. De bol gaat, roept Toos. Enthousiast en veel te wild springt ze op. Oei! De inkt vliegt in het rond en spettert over het tafelkleed dat aan de waslijn hangt. Ben jij dat, Morrel? Vraagt Toos, terwijl ze verschrikt naar de grote blauwe vlek kijkt. Nee, lieverd. Ik ben het. Het gezicht van mama Hocus Pocus verschijnt in de bol. Oh, jij bent het, zegt Toos teleurgesteld. Ik wilde nog even vertellen dat ik vanavond bezoek krijg. Let dus op dat mijn tafelkleed schoon blijft. Tafelkleed? Vraagt Toos. Ja, pas vooral op met die blauwe inkt, kindje. Die vlekken gaan er zo moeilijk uit. Goed, mama. Toos durft niet te zeggen wat er net gebeurd is. Dag, lieverd. Dag, mama. Balen, roept Toos uit, zodra het gezicht van haar moeder is verdwenen. Gelukkig weet ik een spreuk om vlekken te verwijderen. Tenminste, hoe ging die ook alweer? Was het niet Hocus Pocus Pilatus pas? Ik wou dat de vlek weg was. Er gebeurt niets. Ik ben de spreuk vergeten. Was het misschien Simsalles struikgewas? Ik wou dat de vlek weg was. Maar de blauwe vlek lijkt alleen maar groter te worden. En moedeloos gaat Toos in het gras zitten. Wat heb je ook aan zo'n tafelkleed, denkt ze. Mama moet met haar bezoek maar frietjes gaan eten in Toverland, hoor. En het ergste is dat Morrel me nog steeds niet heeft gebold. Er zal toch niets gebeurd zijn? Stel je voor dat hij met zijn slee tegen een boom is geknald. Of dat hij in een ravijn is gevallen tijdens het skiën. Dan kan hij me natuurlijk ook niet opbollen. Oh jee, nu ligt hij daar, die arme Morrel, helemaal alleen in de sneeuw. Opeens gaat de glazen bol weer. Morrel, ben jij dat? Heb je een ongeluk gehad? Het verbaasde gezicht van Morrel verschijnt in de bol.
1: Ja, dat klopt. Hoe weet jij dat nou?
0: Vreselijk, roept Toos paniekerig. Blijf liggen waar je ligt. Ik zorg dat er hulp komt. Oh jee. Wild zwaait ze met haar armen.
2: Ja, maar Toos, luister nou,
0: probeert Morrel. Maar ze hoort hem niet. Als een kip zonder kop springt ze heen en weer en op en neer door de tuin. We moeten de brandweer bellen, de politie, de ambulance.
2: Toos, wacht nou even.
0: Een helikopter. Er moet meteen een helikopter naar je toe komen, Morrel. In welk ravijn lig je precies?
2: Toos,
0: buldert Morrel nu heel luid.
2: Ik lig niet in een ravijn. Ik zit gezellig taart te eten in een warme skihut.
0: Taart? Toos snapt er niks van.
2: Ja, taart. Zo'n lekker stuk met veel slagroom. Maar het tafelkleed was helemaal vies geworden, want ik had per ongeluk geknoeid.
1: Wat zeg je me nou? Was dat het ongeluk?
2: Ja, precies. Maar een klein ongelukje, hoor.
1: Gelukkig kende ik die spreuk van jou nog. En nu is het kleed weer helemaal schoon.
3: Mijn spreuk?
2: Ja, die werkte meteen, joh. En daarna had ik eindelijk tijd om jou te bollen.
3: Wauw, Morrel. Dat is fantastisch. Hoe gaat die spreuk ook alweer?
1: Dat weet je toch nog wel? Van simsalabandenpech, nu zijn alle vlekken weg.
3: Oh ja, dat was hem. Wat goed van je, Morrel. Wil jij hem nog één keer samen met mij zeggen?
2: Ja, maar waarom?
1: Vraagt Morrel.
3: Dat vertel ik je nog wel. Kom, daar gaat-ie.
1: En samen zeggen ze... Simsalabandenpech, nu zijn alle vlekken weg.
3: Als bij toverslag schittert haar moeders witte tafelkleed als nieuw in de zon.
1: De vlek is helemaal verdwenen.
3: Hoera, het is gelukt. Dankzij jou, Morrel.
2: Nou, geweldig. Maar ik snap er niks van. Dus ik denk dat ik er nog maar een taartje opneem.
3: Dat heb je verdiend, Morrel. Kom je gauw weer naar huis?
2: Jazeker. Ik mis je wel, hoor, Toos.
3: Ik jou ook, Morrel.
1: Ze blaast een handkus naar haar vriendje. Doe voorzichtig, en we bollen.